0: Dit is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Hallo, dit is Chris van Token Records en je luistert naar Charged.
3: Charged. Fully loaded. Charged.

break it down again.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Vorig jaar had bijna 70.000 mensen een eerste psychologisch gesprek op een zogenaamde vindplaats. Dat is een toegankelijke plek zoals een school of een OCMW. Blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Kathleen De Poorter heeft opgevraagd. En opvallend, er zijn veel verschillen tussen de provincies.
3: Het valt mij echt wel op dat je in Oost-Vlaanderen of in Antwerpen echt heel wat meer consultaties ziet ten opzichte van bijvoorbeeld Limburg of West-Vlaanderen. Daar moet toch wel naar een oorzaak gezocht worden. Zijn er minder van die plaatsen of gaat men minder snel naar de psycholoog? Die drempel die moet overal naar beneden. Of je nu in Oost-Vlaanderen woont of in Henegouwen, je hebt evenveel recht op een goede mentale gezondheidszorg.
2: Er woedt een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk, dichtbij Perpignan. Het vuur verspreidde zich al snel over 400 hectare land. 500 brandweerlieden proberen het te blussen, maar het verloopt moeizaam. Verschillende wegen in de buurt zijn ook afgesloten. In Spanje is de grote brand bij de Costa Brava intussen grotendeels onder controle. Daar is meer dan 2300 hectare in vlammen opgegaan. Er vielen geen gewonden. En op de National Mall in Washington heeft Amerikaans president Trump zijn speech gegeven voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement werd urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde. Trump zei onder meer dat de VS de oorlog tegen Iran heeft gewonnen en hij sprak over zijn voorstel om de federale verkiezingen te hervormen.
4: And we want to keep America great. All voters must provide a little thing called proof of citizenship. And there will be no mail-in ballots except for illness, disability, military deployment or travel. And you won't have cheating on the elections anymore. It's very simple.
2: Trump beweert dus dat het voorstel dient om kiesfraude tegen te gaan, maar volgens de Democraten wil het vooral het aantal democratische kiezers verminderen. En op het WK voetbal nemen Frankrijk en Marokko tegen elkaar op in de kwartfinales. Frankrijk won van Paraguay met 0-1 na een penalty van Mbappé. Marokko klopte dan weer Canada, een van de gastlanden, met 0-3. Intussen bereiden onze Rode Duivels zich voor op hun kwartfinale tegen de VS. Ze trainen daarvoor straks een laatste keer. Volgens Dodi Luque Bakio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost.
5: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven. En dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het een groep dat het verschil maakt. En dat hebben we laten zien tegen Senegal.
2: Wie de kwartfinale wil volgen, zal heel vroeg moeten opstaan of juist heel laat moeten opblijven, want de match is om 2 uur morgennacht. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden, dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

liedje wat Tommy en Lucke maakt. Een muziekje aan mijn pintje s'avonds. En toen ben je te bezen aan van alles. Aan gisteren, aan de voorbije dag, aan morgen. Morgen, godverdomme, moet de vulbak nog buiten zijn. Dat is mijn taak bij het gezin. Het is papier en glas morgen. Kak. Mijn glasbak stof van achter in de hof en kan hem maar over vast te pakken. Mijn heil deur me dus naar de voordeur met die glasbak. Hij zit boordevul. Mijn beurs gaan pezen, amai. Die kerel had een alcoholprobleem. Kan ik wel een volk hebben? Kan ik geen alcoholprobleem? Ik heb nu een probleem. Iedereen is al ontslaan. Met dat glas, deurmenus. De kans dat dat lawaai maakt, is groot. Wat is dat toch? Hupla, mevrouw wakker. Onder mijn kloon kreeg omdat ik er wakker aan maakt. Maar hem laten staan is ook geen optie. Toen kreeg ik morgen onder mijn kloon. Ja, de pest en de cholera, dat is het leven zeker. Weet je, ik kon hem buiten zijn, achter mijn pintje. En niet vergeten de voordeur te sluiten achteraf. Wezen eigenlijk gezegd, hé, dat de kans groter is dat er een atoombom op mijn kot valt dan dat er een dief binnenbrengt. Maar ja, we zijn al zo opgevoed. Heel de wereld wantrouwen. Gelijk mijn moeder, laatst op de barbecue van onkel Freddy. Uw eigen broer, nota bene. Ga je op mijn chakos laten?

was buiten en zet. Hij mijn kot wakker. Weet je, komt me niet aan trekken. Dan nu nog een uur. Ze kan sinds kort foto's deuren sturen. Hij mijn telefoon vul met tapin, katjes, hondjes en het achterhoofd van mijn vader. Dat is techniek. Techniek die onder het mom van de vooruitgang is, dus hij dan een kloot afdraait. Allee, een voorbeeld. Mijn handvring van mijn auto, dat is nu een knop. Dat is geen hendel, nee, dat is gewoon een voorzichtige knop. Ik word aan het rijden met mijn auto vorige week en omgekeerd komt de domme kloot van links. Ja, ik zei in mijn nee, gewoon aan mijn handvring trekken. Maar nee, kan geen handvring. Dus ik, met de zaaste kracht, met de zaaste paniek.

0: 6 uur Gent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Vorig jaar hadden bijna 70.000 mensen een eerste gesprek met een psycholoog op een zogenaamde vindplaats. Dat is een toegankelijke plek, zoals een school of een OCMW, blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Kathleen De Poorter heeft opgevraagd. En opvallend, er zijn veel verschillen tussen de provincies.
3: Het valt mij echt wel op dat je in Oost-Vlaanderen of in Antwerpen echt heel wat meer consultaties ziet ten opzichte van bijvoorbeeld Limburg of West-Vlaanderen. Daar moet toch wel naar een oorzaak gezocht worden. Zijn er minder van die plaatsen of gaat men minder snel naar de psycholoog? Die drempel die moet overal naar beneden. Of je nu in Oost-Vlaanderen woont of in Henegouwen, je hebt evenveel recht op een goede mentale gezondheidszorg.
2: De dodentol na de zware aardbevingen van woensdag in Venezuela blijft oplopen. Volgens de regering zijn er nu al bijna 3000 lichamen geborgen en vielen er ook zowat 16.600 gewonden. Volgens de VN zijn naar schatting ongeveer 50.000 mensen nog altijd vermist. In de Albanese hoofdstad Tirana kwamen gisteravond 10.000 mensen op straat tegen de regering. Ze eisen het ontslag van de premier. Het is al de 35e betoging sinds eind mei. Het protest begon als verzet tegen een groot luxe resort in een natuurgebied. Dat bouwproject wordt gelinkt aan de schoonzoon van Amerikaans president Trump. Maar intussen protesteren mensen tegen de regering en corruptie in het land. In Nederland zijn er rellen uitgebroken na de 0-3-zege van Marokko op het WK tegen Canada gisteren. In Rotterdam werd de politie bekogeld met vuurwerk toen die de weg wilde vrijmaken. Ook in Den Haag en in Utrecht moest de politie ingrijpen. Een 30-tal relschoppers werden opgepakt, 2 agenten raakten gewond. Ook bij ons werd de zege van Marokko uitgebreid gevierd, onder meer in Brussel en Antwerpen. Maar hier bleef het rustig en bleef het bij feestvreugde. In de kwartfinale neemt Marokko trouwens op tegen Frankrijk, dat won van Paraguay met 0-1 na een penalty van Mbappé. Intussen bereiden onze Rode Duivels zich voor op hun kwartfinale tegen de VS. Ze krijgen daarin dezelfde scheidsrechter als in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De Duivels trainen straks een laatste keer voor de kwartfinale. Volgens Dodi Lukebakio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost.
4: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven. En dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het een groep dat het verschil maakt. En dat hebben we laten zien tegen Senegal.
2: Wie de kwartfinale wil volgen, zal heel vroeg moeten opstaan of juist heel laat moeten opblijven. Want de match is om 2 uur morgennacht. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer, rond 30 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Yeah, go.

deliver us

Gang signs, gang hands.

I don't.

Mm-hmm.

Urgent FM.

dieper ik graaf, des te meer dat ik leer. Ik kijk diep in mezelf, waarom ik niks accepteer. Geen hulp nooit van haar, ook geen antwoord van hem. Alleen op een wereld waar dat ik niemand herken. Liep verblind in een dal, waar ik niet meer uit geraakte. Veel zien alleen het succes, op die zelfzekere dagen. Ik leerde alles uit stress, dus mijn gedrag werd een wapen. En waarmee ik mezelf ook zo van kans zou gaan maken. Gevoel

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Als je morgen in Brussel moet zijn, hou je best rekening met hinder op het openbaar vervoer. Door een vakbondsactie rijden de metro's, trams en bussen van de MIVB minder of niet. Dat laat de MIVB weten. Hoe groot de hinder zal zijn, kan de MIVB nog niet zeggen. Check altijd de routeplanner van de MIVB voor je vertrekt. In Namen is een vrouw van 26 om het leven gekomen bij een parachutesprong. Het gebeurde tijdens een groot skydive-evenement. Volgens Waalse media begon de parachute van de vrouw plots oncontroleerbaar te tollen tijdens de sprong. Ze probeerde nog om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend. Wolven hebben dit weekend maar liefst 20 schapen doodgebeten in L'Église in de provincie Luxemburg. De burgemeester daar maakt zich zorgen, want in de regio gaan zeker 19 jeugdkampen door. Maar de angst is onterecht, zegt wolvenexpert Jan Loos.
3: Wolven zijn gevaarlijk voor schapen en geiten, hè, dat weten we ondertussen, maar wolven zijn absoluut niet gevaarlijk voor mensen. Ook niet voor kinderen. Kinderen ruiken naar mens en dat is de soort die de wolf eeuwenlang achterna heeft gezeten, die de wolf heeft uitgeroeid. Wolven hebben een pesthekel aan ons en mijden mensen werkelijk als de pest. Maar je moet een wolf echt al als mens in het nauw gaan drijven om een aanval uit te lokken, of vanzelf zal die nooit een mens aanvallen.
2: De gemeente overlegt morgen met experten of er maatregelen moeten komen. 8 op de 10 bedrijven zijn positief over de verplichte elektronische facturatie. Dat blijkt uit een bevraging van e-facturatiebedrijf Billit. Sinds januari moeten bedrijven verplicht hun facturen elektronisch versturen via Peppol. Een vooruitgang, zegt Victor Kermans van Billit.
4: Koud watervrees heeft plaatsgemaakt voor gemoedsrust en eenvoudige administratie. Ze winnen vooral heel veel tijd en wordt makkelijker betaald. Je wordt sneller betaald, die betaalopvolging is beter. Dus ze winnen voornamelijk tijd en vandaar die gemoedsrust ook.
2: In New York zijn 8 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens de Amerikaanse nieuwszender ABC News zijn er 4 kinderen bij de gewonden. Een vrouw van 21 zou er ook erg aan toe zijn. Het incident gebeurde bij een vuurwerkshow voor de 250ste verjaardag van de VS. De politie heeft al een vuurwapen gevonden, maar er werd nog niemand gearresteerd. In Catalonië in Spanje is de lockdown in 7 gemeenten daar opgeheven. Dat laat de brandweer weten. Door de grote bosbrand ging al meer dan 2300 hectare natuur in vlammen op. Het vuur is intussen onder controle en de inwoners van die 7 gemeenten kunnen weer naar huis. De brandweer waarschuwt wel voor nieuwe opflakkeringen. Deze namiddag afwisselend opklaringen en wolken en nog kans op een bui in het noordoosten, maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer rond 30 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
5: The way I see it, Barry, this should be a very dynamite show.
6: Yeah.

And here's a story about being free.

夜中のライトが日本へ、静かな悲しさが慌てていく。それはどこへ。

0: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Als je morgen in Brussel moet zijn, hou je best rekening met hinder op het openbaar vervoer. Door een vakbondsactie rijden de metro's, trams en bussen van de MIVB minder of niet. Dat laat de MIVB weten. Hoe groot de hinder zal zijn, kan de MIVB nog niet zeggen. Check altijd de routeplanner van de MIVB voor je vertrekt. In Namen is een vrouw van 26 om het leven gekomen bij een parachutesprong. Het gebeurde tijdens een groot skydive-evenement. Volgens Waalse media begon de parachute van de vrouw plots oncontroleerbaar te tollen tijdens de sprong. Ze probeerde nog om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend. Wolven hebben dit weekend maar liefst 20 schapen doodgebeten in L'Église in de provincie Luxemburg. De burgemeester daar maakt zich zorgen, want in de regio gaan zeker 19 jeugdkampen door. Maar de angst is onterecht, zegt wolvenexpert Jan Loos.
3: Wolven zijn gevaarlijk voor schapen en geiten, dat weten we ondertussen, maar wolven zijn absoluut niet gevaarlijk voor mensen. Ook niet voor kinderen. Kinderen ruiken naar mens en dat is de soort die de wolf eeuwenlang achterna heeft gezeten, die de wolf heeft uitgeroeid. Wolven hebben een pesthekel aan ons en mijden mensen werkelijk als de pest. En je moet een wolf echt al als mens in het nauw gaan drijven om een aanval uit te lokken, maar vanzelf zal die nooit een mens aanvallen.
2: De gemeente overlegt morgen met experten of er maatregelen moeten komen. 8 op de 10 bedrijven zijn positief over de verplichte elektronische facturatie. Dat blijkt uit een bevraging van e-facturatiebedrijf Billit. Sinds januari moeten bedrijven verplicht hun facturen elektronisch versturen via Peppol. Een vooruitgang, zegt Victor Kermans van Billit.
4: Koudwatervrees heeft plaatsgemaakt voor gemoedsrust en eenvoudige administratie. Ze winnen vooral heel veel tijd en wordt makkelijker betaald. Je wordt sneller betaald, die betaalopvolging is beter. Dus ze winnen voornamelijk tijd en vandaar die gemoedsrust ook.
2: In New York zijn 8 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens de Amerikaanse nieuwszender ABC News zijn er 4 kinderen bij de gewonden. Een vrouw van 21 zou er ook erg aan toe zijn. Het incident gebeurde bij een vuurwerkshow voor de 250ste verjaardag van de VS. De politie heeft al een vuurwapen gevonden, maar er werd nog niemand gearresteerd. In Catalonië in Spanje is de lockdown in 7 gemeenten daar opgeheven. Dat laat de brandweer weten. Door de grote bosbrand ging al meer dan 2300 hectare natuur in vlammen op. Het vuur is intussen onder controle en de inwoners van die 7 gemeenten kunnen weer naar huis. De brandweer waarschuwt wel voor nieuwe opflakkeringen. Deze namiddag afwisselend opklaringen en wolken en nog kans op een bui in het noordoosten, maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer rond 30 graden.
1: Dit is Urgent FM.

0: Vrienden van het Goede Geluid, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Wowsville. De laatste voorlopig van het seizoen. Mochten we deze zomer nog een extra uitzending doen tijdens de zomermaanden, laten we jullie dit zeker weten via onze Facebookpagina Wowsville.
1: Inderdaad, de jubileumeditie van het jaarlijkse Heidense rock'n'roll feestje Shock is in aantocht met op 12 juli Joan Jett en de Blackhearts als afsluiter op de mainstage. Vandaar dat we nog eens teruggrepen naar The Runaways met de classic Cherry Bomb. De man die The Runaways naar het grote publiek leidde was Ken Fowley. En het Norton label bracht een aantal compilaties van hem uit en eentje daarvan kreeg de titel mee. One Man's Garbage, daaruit Ken Fowley.

Kim Fowley, gevolgd door The Prodigal met You Got Me, een nummer te vinden op de verzamelaar Hipsville, 29 BC, Before Christus, kan ik me inbeelden. Die headcoats die komen ook nog eens buiten. Het was al heel lang geleden. En het Fantastic Dracula Festival in Benidorm, dat plaatsvindt op 19 en 11 oktober dit jaar in Spanje, die kon die headcoats opnieuw strikken. En wat een hele eer dat ze daarmee gaan lopen. Ik denk dat het Shock Festival al de moed heeft opgegeven om die headcoats ooit nog te zien op het festival. We gaan luisteren naar die headcoach in een topdagen. Hier is I'm Hurting.

0: Die headcoach, gevolgd door Dead Moon, de crème de la crème van de garage punk underground scene van de jaren 90, daar zal iedereen het wel met ons over eens zijn.
1: In elke editie van The Wire magazine wordt een artiest gevraagd om deel te nemen aan de Invisible Jukebox. En daar wordt gevraagd om commentaar te geven op een aantal tracks zonder voorafgaande informatie. En in de juli-editie was Richard Dawson aan de beurt. Een hoogst eigenzinnige Engelse songwriter die een hoop prachtplaten bij elkaar heeft geschreven. Dit komt uit zijn plaat 2020 Heart Emoji.

0: De raakpunten zijn er zeker en vast tussen Robert Wyatt, die je daarnet hoorde met de Sea Song uit zijn classic Old Rotten Head, en Richard Dawson daarvoor, die je hoorde met Heart Emoji.
1: Een tijdje geleden verscheen het 18e deel alweer in Bob Dylan's bootleg-series, deze keer gefocust op de jaren 1956-1963. Geen studioopnames, maar een uniek allegaartje van opnames uit kleine clubs, appartementen van vrienden en informele bijeenkomsten, zoals dat heet. We gaan straks luisteren naar het geweldige He Was a Friend of Mine, een opname uit 1961. Maar nu eerst Sister Double Happiness, die we deze week nog even van onder het stof haalden met het beklijvende liefdesnummer Exposed to You.

magistrale Dylan met He's a Friend of Mine uit de verzamelaar of de compilatie, zoals je wil. Through the Open Window, de Bootleg Series Volume 18 met opnames van 1956 tot en met 1963. Nu, wij waren heel verrast dat de ex-Black Flag-bassiste Kyra Russler een aantal jaar geleden op de proppen kwam met haar eerste soloplaat. En helaas, daarna werd het een beetje stil, tot onlangs. Maar wij zouden graag nog eens terugkeren naar 1989. Want toen releaseden ze samen met haar toenmalige echtgenoot Mike Watt de mini-LP Numero Dos, een plaat die opent met het adembenemend mooie song van Billie Holiday. Don't Explain, dit is Dos.

0: De Cutthroat Brothers waren dat, een bluespunk garage rock duo uit de Pacific Northwest, hier tezamen met Mike Watt. Je hoorde Wrong uit hun plaat The King Is Dead en daarvoor nog meer Mike Watt, tezamen met Kyra Russler, beter bekend als DOS, met Billie Holiday's Don't Explain.
1: In 1999, ten tijde van de Balkanoorlog, kwam er een cd uitgetiteld Balkans Without Borders, waarvan de opbrengst naar Artsen zonder Grenzen ging. Een heel diverse en geslaagde compilatie, waarop ook een nummer schitterde van Mike Watt in duet met ene Massina. Luister en geniet, ik ga me niet wagen aan de Macedonische titel van het nummer, maar wil je wel meegeven waarover het nummer gaat. What is dearest to you in this world? Is it money, power or gold? Or is it love? Hier zijn Mike Watt en Massina.

0: Mike Watt en Massina met een nummer afkomstig van de Benefit CD Balkans Without Borders. En daarna Svadobna Suita met Sweet Nuptial, een nummer te vinden op de verzamelde CD Radio Bratislava uit 1991, met opnames van Marcel Cellier, die ook bekend werd door zijn werk met Le Mystère des Voix Bulgares.
1: En op het Habibi Funk label werd onlangs de plaat Tirakar gereleased van Ali en Sharif Megarban. Een samenwerking van het in Jakarta gevestigde trio Ali en de Libanese componist Sharif Megarban. Een mix dus van Indonesische psychedelische funk uit de jaren 70, de Melayu-tradities en Arabische grooves. Dit komt uit die plaat Abadai.

0: Twee keer Habibi Funk met daarnet de filmmuziek van Ahmed Malek. Het Algerijnse antwoord op Ennio Morricone, so they say. Je hoorde Tijda uit de compilatie Muziek Originaal de Film. En daarvoor Ali en Sharif Megarban met Abadei.
1: Een artiest die we hier veel te weinig zien is King Aisoba uit Ghana. Ik zag hem enkele jaren geleden hier in de Gentse Vooruit op een zondagavond een memorabel concert geven. Een soort etnische techno. Het was geweldig. Hij komt nog af en toe op tournee, maar helaas is het moeilijk om hem live te zien. Is het meestal buiten België. Jammer, Belgische programmatoren, doe er iets aan. Hier is King Aisoba met People Talk Too Much.

0: people talk too much.
1: Wat een nummer. De King Ayesoba, dat kwam van zijn LP Work Hard, uitgebracht op Glitterbeat. En het nummer dat je hoorde was, ja nou wel, People Talk Too Much.
2: We gaan eruit met Amadou Balaké uit Burkina Faso, opnames uit de jaren 70. Miguel, doen wij nog een uitzending deze zomer?
1: Ik hoop van wel, Luc.
2: Normaal gezien is het de zomerstop, maar het, ja, het kriebelt aan alle kanten. Dus mochten wij nog een uitzending doen, dan laten we dit zeker weten op onze Facebookpagina van Wowsville. Geniet van het weekend, geniet van de komende week, geniet van de warmte. We gaan eruit met Amadou Balaké.

0: Haha, dat was het voor vanavond, lieve kijkertjes. Dag! Lieve kijkertjes.
1: Negen uur. Urgent FM.

και ανοίγω και απλώνομαι. Ξέρεις,